0: more than just a feeling.
1: It feels like home. 90.6 FM.
2: It's more than a feeling.
3: Met die wind in ons hare en een reenboog herfsblare, son op in die natuur, gesellig sit ons by die vuur. Die bakkie staan hier trots op die rots, groen die kleur van geswelde mos. Gelukkige

0: Waar jy tuis voel.
1: Jy verwag vandag te veel van liefde. Te veel TV kan het aan jou doen. Jy denk die hele tyd daar is iets beter. Wat is die een voor jou dit vir jou kon doen? Dis nie een typiese sprookie nie. Nie een liefdesverhaal. Nie een prins wat jou soen.

Liam Payne and Cheat Codes with Live Forever. Right here on 9.6 FM Stereo, where you feel at home. It's the morning lock-in, and it is Finish the Chorus. I gaan hom een laatste keer vir jou speel. Ek wil graag hê jy moet hom vir my klaarmaak op 062-344-5545.

0: De Stemlin Wessels, nie so diep nie. Net jou op 90.6 FM stereo waar jy thuis voel, jy is ingeskakel op The Morning Lock-In. Saam met my Sarah Jane, ek het heerlike muziek nog vir jou pad vir oggend. En dan in die volgende uur natuurlijk, getting you up to date with some cultural events. Stick around.
1: Do we wanna get right?
2: It's time.
3: It's time.
2: To unlock your morning vibes.
3: With The Morning Lock-In.
2: Only on 90.6 FM.
4: 90.6, waar jy thuis voelt.

0: Welcome, everybody, to our new entertainment area.
1: Mike, this setup is fantastic. Sun, wind, rain, it's lovely under here. Did you just put this patio roof up?
0: Just last week, had the guys from You Roof It do the job.
1: It looks so great, classy and upmarket. Do they only do patio roofs?
0: Not at all. They do roofing, re-roofing, shade ports, carports, chromadeck and galvanized Wendy houses, as well as steel structures.
1: That's exactly what I need. Are they good?
0: 30 years in the industry, professional workmanship and great service. Call You Roof It on 016-421-3748 or 49 or 082-905-9978.
1: That's perfect. I'm calling them tomorrow.
0: Ah, after we enjoy this patio and the steak.
2: This news bulletin is brought to you by Gensbok Auto.
3: In die bulletin geborg deur Gensbok Auto en Vilenie se voormalige vlootbestuurder sal na verwagting vandag om borgtog aansoek doen. President Ramaphosa aanvaar advokaat Johnson se bedanking en die verhoor van 62 beweerde Julie 2021 onrus aanhitsers begin vandag. Goeiemôre, ek is Liesel Brits. 'N voormalige vlootbestuurder van die Mfuleni plaaslike munisipaliteit in Gauteng sal na verwagting vandag na die Vanderbijlpark Landdroshof terugkeer. Lerato Mpolo sal na verwagting om borgtog aansoek doen. Hy staan tereg op aanklagte van bedrog en korrupsie wat verband hou met 'n beweerde voertuigverkrygingsskandaal van 16 miljoen rand. Die staat beweer dat 'n diensverskaffer ten volle vir 18 voertuie betaal is, maar slegs 7 is aan die munisipaliteit afgelewer. 'N senior finansiële klerk, Marta Rantsofu, het die tender dae voordat sy vroeër vanjaar doodgeskiet is, by die polisie aangemeld. President Cyril Ramaphosa het advokaat Andrea Johnson se bedanking as hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie IDEC aanvaar. Johnson het haar bedanking ingedien na haar verskyning voor die Matlanga Kommissie van Ondersoek verlede week. Sy keer vandag terug na die kommissie. Die presidentsie se woordvoerder, Vincent Magwenya, sê beide die minister van Justisie, Mamaloko Kubayi, en die nasionale direkteur van openbare vervolging, advokaat Andy Motibi, het aanbeveel dat haar bedanking aanvaar word.
4: The president's agreement follows a recommendation by the Minister of Justice and Constitutional Development, Mamaloko Kubayi, and supported by the NDPP advocate Andy Motibi, that advocate Johnson's request be granted.
3: Die verhoor van 62 mense wat daarvan beskuldig word dat hulle die onrus van Julie 2021 aangehits het, begin na verwagting vandag in die Hooggeregshof in Durban. Die beskuldigdes staan tereg op aanklagte van onder meer aanhitsing tot openbare geweld, terrorisme en samenswering om moord te pleeg en is op streng borgtog voorwaardes uit. Die verhoor sou verlede week begin, maar is uitgestel omdat sommige van die beskuldigdes nie regsverteenwoordiging gehad het nie. Die onrus het 354 mense lewens geëis en sowat 50 miljard rand se ekonomiese skade veroorsaak. En Suid-Afrika verwelkom hierdie week leiers van Suider-Afrika in Durban in KwaZulu-Natal in die aanloop tot die 46ste SAOG-beraad van staatshoofde en regeringsleiers. Die program sal die streek se nywerheidstoekoms help uitstippel. President Cyril Ramaphosa sal na verwagting die hooftoespraak lewer, saam met die uitvoerende sekretaris van die SAOG, Elias Magosi, en ander streeksleiers. Die byeenkoms by die Durban Internasionale Konferensiesentrum fokus op industrialisering, beleggings en ekonomiese groei. Die eThekwini munisipaliteit sê alle veiligheids- en operasionele reëlings is in plek. En dit is die einde van die nuus geborg deur Gemsbok Auto. Die volgende bulletin is om 11:00.
5: Gemsbok Auto Repair and Service Center, your trusted motoring partner in Vanderbijl Park. Visit Gemsbok Auto at No. 5 Robbie Street for everything from oil, minor and major services to clutch and engine overhauls. Gemsbok Auto offers full diagnostic testing, aircon repairs and regas, as well as steering, brakes and more. Have a service plan or a 2-year mechanical warranty? Gemsbok Auto can still service your car. As a 5-star RMI and MIWA workshop, they work with all insurance providers. Call 016-981-5517. Gemsbok Auto, where quality meets care.
6: This sports update is proudly sponsored by Dixon Batteries. goeiemôre en welkom by jou oggend sport. Die Toyota Cheetahs en Sanamboland Cavaliers het al onoorwonne begin in die Curriebeker Premier afdeling met oortuigende oorwinnings voortgesit, met die Cheetahs wat voorloop op die punteleer met 10 punte, 1 voor die Cavaliers. Die Cheetahs het die Hollywood Bet Sharks 15 met 43